0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.

0: blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: aangifte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Boelie boelie, lekker voelen, zo zeiden ze dat vroeger altijd, hè. Sam de CM en de Vermo's en Boelie boelie. Uit 1965 stond het op de eerste plaats in de hitparade in heel Europa. Hè. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag geworden. We zijn 10 juli, ik zeg welkom bij het ochtendradio Phaeton. Ja, we hebben het gezien gisteren. Hè. Frankrijk heeft afgelopen donderdag ten koste van Marokko de halve finale schaal van het WK voetbal. Tweevoudige wereldkampioen won overtuigend in Amerika dankzij goals in de tweede helft van Mbappé en Dembélé. Ja, het werd uiteindelijk dus 2-0. Ja, Marokko heeft zich wel goed staande gehouden in het begin, maar ja, de kracht van Frankrijk was net te zwaar. Het zat er al een tijdje aan te komen dat Frankrijk zou winnen, want ze kwamen ook een keer dichtbij goal. En Marokko kwam er niet aan spelen toe eigenlijk. Meer verdedigen en dan af en toe een keer een demarrage, zoals het zo mooi heet, richting voren. Maar ja, dat wou ook niet baten. Wel een paar keer dichtbij, maar niet echt overtuigend. Dus ja, het was, gisteren was het voor Marokko een beetje een zwarte dag. Hè? Ja, ik heb gisteravond ook de eerste helft gewoon in het Van Vliethuis gekeken. Daarna ben ik eventjes naar een Marokkaanse gemeenschap geweest. Heb ik daar ook eventjes de tweede helft gekeken. Was ook wel gezellig, was wel leuk. Alleen ja, het was minder vrolijk, hè. Want ja, Frankrijk heeft dus gewonnen, hè. Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, de gemeenteraad van Zetten-Remmels, oftewel Oeteldonk, heeft besloten dat carnavalsdonderdag niet meer wordt gevierd. Het waren te veel bezoekers die erop afkwamen. Veel overlast in de stad. De donderdag wordt niet gezien als een carnavalsdag. Maar in Oeteldonk, de naam die de stad tijdens carnaval draagt, werd die dag al wel gefeest. Ja, ja, Zetten-Remmels, oftewel Oeteldonk, die worstelt volgens onder andere Omroep Brabant al een tijdje met te grote drukte, waardoor bedrijven en ook winkels slecht bereikbaar waren. En dat zorgt voor veel andere overlast. Daarom heeft de horeca en de detailhandel 2,5 jaar geleden al besloten hoe de drukte beheersbaar kon blijven. Maar ja, men kwam er niet uit en de gemeente die moest uiteindelijk beslissen. Ja, en die kwam het besluit om op donderdag geen evenementen meer toe te staan. Maar ja, de horeca waar de alcohol geschonken wordt mag niet eerder dan 6 uur in de avond open. En ja, daar staat tegenover dat de horeca op vrijdag niet meer vanaf 3 uur 's middags, maar vanaf 9 uur in de ochtend pas open mag. Hè? Dus ja, mensen die dan op donderdag meestal richting Oeteldonk gaan, ja, die zullen dan eventjes moeten afkicken. Hè? Want ja, de carnavalsdonderdag, die is niet meer. Hè? Nee, die is niet meer. Goed, voor de wekker wakker. Het is vrijdag. Ja, ik moet nog een beetje bijkomen van gisteravond die wedstrijd. Hè? Maar ja, één ding voor de Fransen. Frankrijk is wederom door in het

Even serieus, jongens. Fiesta Escalada. Bij Voerde Wekker Wakker geven het nieuws. Het dodental van de mazelenuitbraak in Bangladesh is opgelopen. Sinds halverwege maart zijn er zo'n 750 kinderen overleden die vermoedelijk de mazelen hadden, zo meldt het Bengaalse ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk nog een stuk hoger. Zo zijn ziekenhuizen overbelast en is het moeilijk om alle gegevens te vergaren. Zo zegt de VN Kinderrechtenorganisatie. De BBC die beschrijft dat er in een ziekenhuis door een tekort aan bedden tientallen gezinnen in de gangen op de vloer moeten liggen. De omroep sprak met een kinderarts die zegt nog nooit zo'n situatie te hebben meegemaakt. Ja. En de mobiele eenheid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag ingegrepen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam na afloop van de WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. De politie werd door onruststokers bekogeld met onder meer flessen en eieren. Ja, in meerdere Nederlandse steden gingen fans de straat op na de wedstrijd. Ook in België en ook in Duitsland natuurlijk. Op een aantal plekken liep dat uit de hand. In de Schilderswijk in Den Haag werd de politie op en rond de Vijandlaan bekogeld met glazen flesjes. Ja, en de ME die heeft na een waarschuwing ook groepen uiteengedreven om 1 uur. Waarna ook de rust weer terugkeerde. Ook in Rotterdam waren honderden mensen de straat op gegaan. Buurtvaders riepen de massa tevergeefs op om te vertrekken. En uiteindelijk verspreidde de ME de aanwezigen met behulp van 15 busjes. Ja, ook werd er weer met eieren gegooid. Hè. Dat is altijd jammer hè, als dan een wedstrijd verloren wordt. Dat de aanhang dan een beetje oneens wordt en zo. En ja, ik heb gisteravond dan wel bij een Marokkaanse gemeenschap voetbal gekeken. Ik dacht van nou, ik ga dat gewoon een keertje doen. Ik kende die jongens ook persoonlijk. Ik denk nou, ik doe dat gewoon eventjes. En het is gewoon rustig. Het was gezellig. Het was leuk. Er was niks aan de hand. Er was gezellig vuurwerk ook naar de hand. Er werd toch wel een klein beetje, ja, men had vuurwerk aangeschaft om eventueel te vieren als Marokko door was. Maar ja, dat mocht helaas niet baten. Maar ja, men dacht van, we hebben het vuurwerk niet voor niks gehaald, dus we steken het toch af. En dat hebben ze gedaan, en in alle rust. En iedereen in de buurt die genoot daarvan. Ja, zo kan het ook gaan, hè. Ja. Ja, het is vandaag de feestdag van de 7 gebroeders. In de weerkundige opzicht is het vandaag een lotsdag. Wanneer de 7 broeders schoon weer breken, blijft het onbestendig 7 weken. Ja, er is ook een ander variantje wat op het tegeltje staat. Regent het op 7 broedersdag, dan is het nog 7 weken regenen mag. Ja, hoe verzinnen ze het, hè? Maar wel mooi.

Robin.

is, I may never go home. Hard being strong, no

en Jolene Woods, Testified. Het is een liedje wat vandaag extra steun krijgt in Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja. En daarvoor trouwens een speciale versie van niemand minder dan Avicii. En Wake Me Up, ja, we hoorden een speciale remix. De Miami Sunset Radio Edit. Ja, ik zat vanmorgen toevallig te luisteren eventjes naar de radio op mijn telefoontje. En toen hoorde ik dit liedje voorbij komen in de normale versie. Ik dacht van, nou, weet je wat, ik doe vandaag eventjes eigen keuze. Een speciale versie, hè? Ja. Goed, even kijken naar het weerbericht vandaag. Vooral in het noordoosten start de dag grijs. Uiteindelijk dan lost de bewolking op en wordt het overal een zonovergoten dag. Oh jee. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het midden van het land tot lokaal 30 graden in Limburg en Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland. Aan de noordkust wordt het niet warmer dan 22 graden. De hoogste waarden worden natuurlijk in het zuiden verwacht. Daarbij hebben we wel te maken met een noordenwindje. Vanavond is het ook weer helder weer. In het zuiden blijft het nog een tijdje aangenaam warm. Ook morgen schijnt de zon uitbundig en wordt het nog wat warmer. 31 graden in het zuiden en 25 graden in het midden van het land. Dus we gaan zonnige dagen tegemoet. Hè. Komend weekend wordt een zonovergoten weekend in elk geval. Dus misschien ideaal om eens de koelte op te zoeken richting de zee of zo. Of misschien zelf een badje neerzetten in de tuin. Wie zal het zeggen? Ja. Op deze dag in 1971 even heel wat anders. Staat er een liedje van vader Abraham en Wilma in de Nederlandse hitparade. Ook in België doet het liedje het goed. Ja, in Duitsland vinden we het liedje niet terug. Al is er wel een Duitse versie ook van het liedje geweest. Ja, het liedje wat dan op de eerste plaats staat, klonk zo.

0: in Nederland gemaakt, hè? Nederlands product. Ja, want dat hoor je regelmatig voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. En ook regelmatig Belgisch product natuurlijk. En af en toe een Duits product, ja. Ook dat nog een keertje. Goed, je hoorde de ethische remix door de voice-over samengesteld, hè? Mai Tai aan het eind met Female Intuition. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, volgens de onderwijsinspectie is er op de Cornelius Haga's Museum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Het bestuur van de Islamitische Middelbare School heeft volgens de inspectie jarenlang nagelaten om het onderwijs te verbeteren. Ja, Stichting Islamitisch Onderwijs, het bestuur van de school, heeft sinds 2022 niet genoeg gedaan om de onderwijskwaliteit op de school te verbeteren, zo zegt de inspectie. Tijdens het onderzoek kon het bestuur belangrijke documenten niet aanleveren. Ook kreeg de inspectie tegenstrijdige informatie binnen van verschillende kanten. En de conclusies van het onderzoek zijn hard. Het bestuur zou geen systeem hebben om de kwaliteit veilig te stellen en te verbeteren op de school. Ook heeft het geen professioneel statuut voor leraren en zijn verantwoordelijkheden binnen de organisatie onduidelijk verdeeld, terwijl dit wel wettelijk verplicht is. Ja. Dus de onderwijsinspectie heeft dus negatief gereageerd op de boekhouding van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ja. Nog meer nieuws vandaag. Door een grote bosbrand in het zuiden van Spanje zijn zeker 12 personen omgekomen. De brandhaard is in de buurt van de stad Almeria. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn ook veel mensen geëvacueerd. Volgens de Spaanse media ontstond de brand omdat een stroomkabel was losgeraakt. De extreem droge grond die heeft toen vlam gevat, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Volgens de krant werden meerdere slachtoffers in hun auto aangetroffen. Nou ja, het Spaanse leger die staat momenteel de brandweer bij om het vuur te blussen. Ook zijn er een aantal wegen in de regio in Spanje afgesloten. Ja, grote delen van Andalusië hebben op dit moment te maken met een hittegolf. De grond is droog, het waait er ook nog een keertje, waardoor de bosbranden zich makkelijk kunnen verspreiden in Spanje. Vanwege de hittegolf geldt nu ook code oranje in het gebied. Dus ja, als je van plan bent om te vertrekken richting Spanje, denk misschien even drie keer na. Ja, en een 4-jarig meisje in Duitsland, in Sachsen-Anhalt, is afgelopen woensdag door een hond van het gezin doodgebeten. De politie doet nu onderzoek naar de rol van haar moeder en ook een kennis die tijdens de aanval aanwezig was. Het gaat waarschijnlijk om een Amerikaanse Staffordshire Terrier. Dat is een hond die bekend staat om zijn spierkracht. In Sachsen-Anhalt staat deze hond op een lijst van potentieel gevaarlijke honden. Ja, volgens de politie is de hond onder begeleiding van een dierenarts naar het asiel gebracht. Het is niet bekendgemaakt wat er gaat gebeuren met de hond. Ja, de politie is nu een onderzoek begonnen naar de 32-jarige moeder van het meisje en een 30-jarige kennis. Het moet nu uitwijzen of de aanval voorkomen had kunnen worden. Ja, de burgemeester vandaag, waar ook onder andere Droza onder valt, die vertelt tegen de lokale omroep dat de hond eerder bij een bijtincident al betrokken was geweest. Dieren doorstond later een zogeheten temperamentstest. Ja, dat kun je dan doen bij honden, hè? Kijken hoe het temperament van een hond is. Ja, en als die negatief is richting mensen, ja, dan vaak worden ze dan ook afgemaakt, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Want dan zijn ze gevaarlijk, hè? Ja, ik zou sowieso, als je zo'n hond hebt, een klein kindje er niet bij laten. Want het blijven natuurlijk honden, hè? De natuur blijft natuurlijk verbazen. En een hond blijft natuurlijk toch, ook al is het een huisdier, toch een klein beetje een roofdier, hè? Stamt af van de wolf, hè? Dus ja, het blijft altijd een beetje gevaarlijk, hè? Ik heb het ook altijd als ik een hondje zie ergens. Ik ga er niet gelijk naartoe om te aaien, al is de verleiding groot. Meestal komt de hond dan naar jezelf toe, heel rustig lopend, kwispelend met zijn staartje. Dan weet je, oh, het zit goed. En dan kun je hem eventjes een aai over de bol geven. Maar pas op, hè, welke hond je zomaar aait. Want het kan natuurlijk zomaar verkeerd vallen.
1: This is the story of a very special young boy and his radio.
2: I love you, radio.
3: Wakker worden! Tandjes poetsen, vitaminepil erin en rij je maar. Op naar je werk!

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met jou mee. Je hoeft niet altijd waar.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaalomroepgoorlen.nl.

ben je stil. Ik verlaat zelden mijn dromen. En jij vraagt wat ik wil. Ach,

ons ondergaat, met mooie kleuren ons verlaat, dat zien we altijd graag. Dan ga ik zwijgend naast je staan, omhels je en ik wens me dan dat dit lang zal bestaan.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal, zo lokaal.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: klachten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.
3: Bad. Let's get out of here.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorlen. Het is diep in.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Deze is voor de dweilers. Deze is voor de kleine.
1: Deze is voor de strijders.
0: Deze is voor de strijders.

0: om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomopgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaal.

0: Hallo. Welkom bij Omroep Goorle. Ik ben hier vandaag met Maurice, beter bekend als DJ Mouse. En wij gaan vandaag praatjes over plaatjes uitvoeren. Ik ben een hele gelukkige man aangezien ik hier voor zo'n prachtige tafel met vinyl zit. En ja, we hebben een aantal disco-krakers, classics, obscuurdere pareltjes uitgezocht. Die we gaan beluisteren vandaag. We hebben allebei een selectie gedaan, samen de koppen bij elkaar gestoken om wat leuke nummers voor jullie vandaag neer te zetten.
1: En nou ben ik wel hoorbaar.
0: Ja. En er is een microfoon gevonden ja, voor Maurice. Precies.
1: Ik begin allemaal te vertellen en ik heb geen geluid.
0: Dankjewel. Ik heb het heel even voor je opgevangen.
1: Zeker, ja. Je doet het heel professioneel. Misschien wel beter dan ik. Dus ik weet niet hoe
0: ik het doe mijn best.
1: Goed, ik ga proberen. Je kunt op televisie kijken of op internet meekijken als je wil zien welke capriole ik moet uithalen om en plaatjes te draaien en iets te vertellen. Maar goed, we gaan gerust even verder.
0: Wij hebben dus inderdaad een selectie gemaakt. Ten eerste ook dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het een leuk voorstel. Ik zag je oproep, wie komt er over muziek, ouwe hoeren met mij. En daar ben ik helemaal voorbij. En of er muziek meegebracht is. We gaan vandaag wel digitaal draaien, maar de hoeveelheid vinyl die hier meegekomen is, die hier op tafel ligt, daar word ik gewoon heel vrolijk van. Daar gaan we het een beetje over hebben. Echt die pareltjes van het tijdperk waar vinyl überhaupt als hoofdmedium gebruikt werd.
1: Precies. Nou ja, en het thema is dus disco. En we gaan eens kijken. We hebben een beetje onafhankelijk van elkaar een lijstje samengesteld. Eens kijken hoe dat in elkaar past.
0: Ja.
1: Of misschien ook niet. Misschien zitten we heel ver uit elkaar. Of misschien vinden we elkaar. We gaan het zien.
0: We gaan het meemaken. Ja. Nou, de volgende plaat is eentje die ik op tafel heb gebracht. Die ligt niet letterlijk hier op tafel, maar op de mentale tafel. En dat is Found a Cure van Ashford & Simpson. Dat is een duo, het man-vrouw duo uit New York, Verenigde Staten. En die waren in de jaren 70, voordat ze zelf uitbraken en op het Motown-label terecht zijn gekomen, vooral bekend als songwriters. Of ja, bekend in de industrie, maar nog niet zozeer bekend op eigen level. En later hebben ze solo succes gevonden met platen zoals Found a Cure van het album Found a Cure, waar ook de plaat Free op staat. Geniaal album, heel soulful. Hier is Found a Cure van Ashford & Simpson.

0: Ja, Found the Cure van Ashford & Simpson hoorde je net. En nu Joanne Wilson met Got to Have You. En daar zit meteen een mooi verhaal aan vast. Want deze plaat, ja, als je het over disco hebt, is eigenlijk een beetje een vergaarbak van allerlei scenes en genres die bij elkaar komen met een beat eronder.
1: Ja.
0: En wat ik wel fascinerend vind, is dat er dus ook zo'n hele scene van studiomuzikanten is. Die op de hype van disco inspringt en op allerlei mogelijke manieren disco plaatjes probeert te maken.
1: Ja.
0: En de backing track van dit nummer is daar een voorbeeld van. Die is wel onder minstens 3 verschillende titels al uitgebracht als een instrumentaal nummer.
1: Oké. Okay.
0: En toen zag ik deze zangeres, Joanne Wilson, die komt uit Trinidad. En die hebben ze eroverheen laten zingen. En ze hebben het nummer iets versneld, waardoor het ook echt een beetje een uptempo disco nummer werd.
1: Ja.
0: En opnieuw uitgebracht. Dus ja, het is eigenlijk alleen haar stem over een al bestaande plaat. En zo werd het nieuw uitgebracht. En ja, een hit kan ik niet zeggen, maar het is inmiddels
1: een pareltje.
0: Een pareltje vind ik wel. Ja. Het is echt zo'n ding wat dan op een of andere verzamelaar opduikt.
1: Ja.
0: En ja, dan moet ik hem wel op single hebben, dus ik heb hem uiteindelijk ook op single gevonden. Maar ja, zo gaat het dan. Hè.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. We begonnen het uur trouwens, ik weet niet of ik het al verteld had, met Hamilton Bohannon en dus ja. Stop and Go.
1: Ja.
0: Hamilton Bohannon, van origine drummer, hè, sessiedrummer.
1: Deze plaat hier, die ook ligt.
0: Voor die ook Stop and Go.
1: Voor de kijkers.
0: Ja. En waarom begon ik daarmee? Omdat wij, ik heb samen met Kim en Andy, als onder de naam Zwartwerk, een 12-inch met edits uitgebracht. En daar staat een edit van Stop and Go op. En een van de allerlaatste exemplaren die ik nog had, die heb ik hier voor je meegenomen.
1: Die heb ik ontvangen inderdaad.
0: Ja, precies. Nou.
1: Dat zijn die white labels. Precies. Natuurlijk. Ja, het is natuurlijk van voor mijn generatie eigenlijk. Ja. Maar dit was de ultieme, oeh, wat komt er nou?
0: Omdat het natuurlijk hartstikke illegaal is, want je hebt komen zien van een ander. Maar,
1: ja, precies.
0: Ja, ja. Nou, live confession on the radio.
1: Ze komen je halen.
0: Ze komen je halen. Ja, precies. Hey, en je hebt er weer iets uitgezocht,
1: Colin? Ik heb weer een nieuwe plaat. En is misschien wel leuk om te vertellen. Ik studeer hier aan Tilburg aan de Rock Academie, muziekproductie. En was eerst veel house aan het maken en hiphop. Mm-hmm. En ben uiteindelijk zo op die manier toch iets meer in de soul en disco beland. Aangezien er ook vooral vanuit hiphop heel veel samples komen uit de disco of soul. Die dan weer op een andere manier gebruikt worden. Een beetje net zoals op deze plaat, maar dan echt nog veel verder gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: En ik had laatst een les, want ik was weer aan het proberen om iets van een house of toch wel een beetje zo'n funky disco-achtige plaat te maken. En ik struggelde een beetje met het maken van een goede opbouw. Want ik merkte toch dat ik al heel snel neigde naar zo'n hele cliché. Weet je, echt zo'n riser, het bouwt op. Dus ik vroeg aan mijn docent, wat is een andere manier om dit te benaderen? En wat hij sowieso zei was van, ga gewoon andere dingen luisteren. Dat is een hele goeie. Dus ik ging gewoon wat dingen, wat luister je nu?
0: Ja.
1: En ik zette deze plaat op, Flashback van Imagination.
0: Mm-hmm.
1: En hij liet eigenlijk, want je hoort het eigenlijk al, maar zonder dat je het in de gaten hebt. Mm-hmm. Er zit verder in de instrumentatie helemaal niks om hem verder op te bouwen.
0: Yeah.
1: Behalve dan dat die vocal net iets intenser wordt, iets meer de hoogte oppakt.
0: Ja,
1: op die manier toch spanning opbouwt, wat ik een hele interessante keuze vind. En toch, het voelt heel natural, maar als je erover nadenkt, is dat... zit daar zoveel achter. En dat vind ik eigenlijk fascinerend aan deze plaat. Dus dit is Flashback van Imagination.
0: Komt-ie aan.

0: De Fatback Band met Do the Spanish Hustle. En daarvoor hoorde je Flashback van Imagination of Imagination van Flashback?
1: Flashback van Imagination. Ja, correct.
0: Ja. En Do the Spanish Hustle, die had ik uitgezocht. Omdat dat, als ik ergens draai waar gedanst moet worden, zit die gewoon altijd in mijn tas.
1: Ja, dat zei je inderdaad. Ja,
0: hij doet het altijd.
1: Het is een lekker nummer inderdaad. Ja.
0: En er gebeurt de hele tijd iets.
1: Hij zit propvol. Ja, overal percussie. Ja. En daar kun je eigenlijk niks anders doen dan bewegen. Als je
0: synthesizertje, trompetje. Je verveelt je nooit.
1: Van alle markten thuis.
0: Wel op.
1: Gaaf.
0: Ja, ook een beetje het tegenwicht van het toch eigenlijk wel minimalisme, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
0: van Imagination. Dat vind ik ook ergens wel knap.
1: Ja.
0: Hoe je het tot het echt uitbenen tot het minimalistische.
1: Ja.
0: Dus daar zet ik dan weer iets maximalistisch tegenover.
1: Ja, inderdaad. Ja, want jij vertelde net inderdaad dat je aan het kijken was naar de lijst die we allebei opgestuurd hadden. En dat je opviel dat het van jou iets rauwer is. Als ik het zo kan noemen. En dat de dingen die ik opstuurde allemaal iets slicker waren. Ja, als ik het op jouw manier mag verwoorden. En nu dat zij inderdaad.

0: dat op zich best wel begrijpelijk ook.
1: Ja, zeker. Dus er zit toch altijd die invloeden. En natuurlijk opgegroeid in de 21ste eeuw met heel veel elektronische muziek.
0: Ja.
1: En ook op die manier juist weer terugblikkend op vinyl als medium.
0: Ja.
1: Dan ga je toch altijd een soort van randje hebben van een voorkeur van waar je in opgegroeid bent of zo natuurlijk.
0: We hadden het voor de uitzending ook nog over. Ja. Hè, van mijn achtergrond, toen je bent 21, zei je.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou, in die tijd zat ik in de grunge. Ik was 21 en 96. Ja, was grunge ook weer een beetje voorbij, maar echt wel in gitaarbandjes. Hè, met, ik ben met Joy Division, Stone Roses, Pearl Jam, Nirvana. Dus het moet voor mij altijd een beetje gritty blijven. Want dan is het authentiek.
1: Ja.
0: Dat is ergens toch in mijn hoofd geprogrammeerd. En jij vertelde van, ik kom juist weer uit een hele andere context. Waardoor juist dat slikken weer authentieker is.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En toen kwamen we het ook nog te hebben over Michael Jackson.
1: Ja,
0: en
1: inderdaad.
0: Dat was in de tijd dat ik dus 21 was, was dat echt de Antichrist.
1: Ja.
0: Dus,
1: wat ik bijzonder vind om te horen. Want nu in 2026 sowieso ook na alle weer publicaties over Michael Jackson en die film die eruit is gekomen. Hij is natuurlijk weer helemaal in de mainstream. Billie Jean ook als nummer 1 hit wereldwijd weer.
0: Ja, platen die ik trouwens ook gewoon altijd in mijn tas heb.
1: Heb ik altijd bij me, zeker. Ja. Ja. Maar inderdaad, in het perspectief van mijn generatie is het wel echt een soort held op alle vlakken, weet je wel. Het is niet eens, en wat ik dan wel weer heel erg begrijp, want als je nu bijvoorbeeld diehard Bruno Mars fan ben. Je is van, maar ja, weet je, het is Bruno Mars. Geniaal, wederom ook een geniale muzikant. Misschien op de dag dat Bruno Mars komt overlijden en we kijken daar van 50 jaar terug op.
0: Precies,
1: dan is het precies zoals die generatie dan, zoals mijn generatie op Michael Jackson kijkt. Weet je wel?
0: Er moet gewoon dan wat tijd overheen gaan.
1: Ja, er moet beseft worden hoe geniaal het is eigenlijk. Want als het voor je neus staat, dan is het van, inderdaad.
0: Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel van die plaatjes die ik vandaag draai. Want dat zijn, ik kijk altijd een beetje op de pareltjes die dan eigenlijk onder zijn gebleven.
1: Ja.
0: En die ik dan een beetje eigenhandig opduik. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk, want ik vind ze niet zelf. Maar obscure labeltjes en obscure platenzaakjes die dan met zoiets aankomen. Want ik kijk dus wel op die platen die vroeger mislukt zijn en nu dan opeens goud waard blijkt.
1: Er zit een verhaal in,
0: Dus eigenlijk zit daar eenzelfde soort valse nostalgie achter.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi. Hey, maar goed, we kwamen al over Michael Jackson.
1: Ja, en over Michael Jackson gesproken.
0: Ja, dan kom je bij Quincy Jones uit.
1: Inderdaad.
0: Ja,
1: en dat is dus ook de volgende plaat die ik uitgekozen heb van het album The Dude. Solo plaat van Quincy Jones.
0: Mm-hmm.
1: Waar hij overigens zelf niet vocalen of zo doet, maar allemaal gastartiesten.
0: Heeft hij wel ooit zelf vocalen? Volgens mij had hij dat toch altijd andere live voor?
1: Ja, volgens mij heeft hij dat eigenlijk geoutsourced.
0: Ja,
1: precies. Ja.
0: Hij kon alles, maar niet zingen.
1: Nee, precies. Nou ja, zijn bekendste outsourcing was Michael Jackson. Dus dan ben je alsnog heel goed in het outsourcen van je projecten.
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld Stuff Like That. Ik weet niet of je die LP kent.
1: Van Quincy?
0: De Quincy Jones. Ja. Dat is mijn favoriete Quincy Jones.
1: Heb ik zelf niet geluisterd.
0: Nee, maar daar zitten dus Ashford & Simpson heel nadrukkelijk. Okay, ook op de vocalen en op allerlei manieren zijn die op die platen.
1: Dan moet ik dan toch gaan checken. Want daar had
0: ik zeker
1: inderdaad een plaatje. Oké, duidelijk. Die ga ik zo meteen onderweg terug luisteren. Maar I Know Carida, origineel van Chaz Jankel, als ik dat goed uitspreek. Verder geen hit geworden. Later, echt een jaar later of zo, door Quincy Jones gecoverd en iets funkier, disco-achtiger gemaakt. Alsnog slick, maar op een gegeven moment toch weer dat iets rauwere randje door die brass hits, die ik te gek vind voor live percussie. Ik weet niet of je wel eens met een rotary mixer hebt gedraaid.
0: Bij voorkeur.
1: Ja, toch? Ja. Als je dan inderdaad met die master knobs, dat wordt misschien een hele jargon, maar die middelste frequentie zo helemaal open draait wanneer zo'n brass hit, dan kan dat zo'n intensiteit in zo'n zaal pompen. En daar is dit een masterclass van brass hits. Nou,
0: kom
1: gaan luisteren.
0: I Know Carida van Quincy Jones. Het begint heel rustig trouwens.
1: Ja.

0: Vola Como El Viento van Terry Wood. En ja, uiteraard een cover van Ride Like the Wind van Christopher Cross. En ik viel bijna net van mijn stoel, want jij kende die plaat helemaal niet.
1: Ik denk dat we het een generatiekloof zullen moeten noemen. Je zei het was een jaren 80.
0: Ja, 1980, 81. Wat was echt de plaat van dat jaar.
1: Oké, ja.
0: Elke dag nog 10 keer op de radio. Dus, ja, nou kijk, het origineel is ook echt helemaal stuk gedraaid. Dus daar mis je ook niet veel aan. Maar ja, ik vind het dan leuk om dan een Spaanse cover
1: te
0: draaien. Ja, precies.
1: Ja, leuk.
0: En we waren toch al op de slikken tour. Denk, nou, dan doen we die ook wel even.
1: Oké, okay, ja. Nou, dan ga ik daar juist iets van afstappen.
0: Ja, oké, okay, mooi.
1: Ja, heb ik daar nog iets interessants over te vertellen? Ja, nou, er is in Nijmegen een hele goede plaatzaak. Paak, vinyl.
0: Okay.
1: Ben je wel eens geweest?
0: Ja, Waaghals ken ik natuurlijk wel.
1: Ja, dat zit daar achter de kerk natuurlijk. Ja. Maar dat Paak zit in de Bloemerstraat. Mm. Dus dat is 5 minuten van het Centraal Station aflopen.
0: Oh.
1: En dat is een vinylbar en café. Dus je kunt daar ook wat drinken. En dan is er in de avond zijn er feestjes waar mensen dus onder andere ook op vinyl draaien.
0: Leuk.
1: En daar zit Marini Records van artiestennaam Mario Marini.
0: Okay.
1: Hij heeft laatst ook bij Down the Rabbit Hole gedraaid en een luistersessie gedaan. Een super chille gast.
0: Mm-hmm.
1: Als je daar gaat diggen, dan komt hij ook heel enthousiast op je af met ik zie dat je hier een beetje aan het kijken bent. Dus check dit eens even, weet je wel. Zo kom je op de leukste platen, waaronder dus All Night Thing van Invisible Man's Band. En dit is weer zo'n plaat. Ik ken het niet. Ik was er waarschijnlijk nooit op gekomen. Mm-hmm. En dat benadrukt voor mij toch wel dat diggen echt een van de belangrijkste dingen is die je als DJ kunt doen.
0: Ja.
1: En dat kan op verschillende manieren. Ik heb een vriend van mij die ook aan de Rock Academie studeert, mm-hmm. producer, maar ook geniaal met samples. En hij is veel meer van het online diggen, dus op YouTube. En dan vindt hij in de raarste hoekjes en dan vindt hij daar weer een playlist waar iets in staat.
0: Ja.
1: En gewoon alles aanklikken, alles luisteren.
0: Ja.
1: En zo ontwikkel je smaak. Ja, precies. Ja, maar dat is voor mij redelijk fascinerend. Tenminste, mm-hmm. als je het... Je kunt eraan gewend aan raken, maar het idee van gewoon iets beluisteren zonder dat je het kent, begint steeds meer uitgevaagd te zijn. Want alles moet 10 seconden lang en het moet op TikTok te horen kunnen zijn. En,
0: maar daar verzetten wij ons tegen.
1: Kijk, je kan je ergens tegen verzetten, maar wanneer iets een bepaalde werkelijkheid begint te worden, dan moet je het ook accepteren op een bepaalde manier, maar toch nuchter erover na kunnen denken dat dingen van het verleden, zoals fysieke media, zoals inderdaad zo grondig tikken en zoeken naar sounds, je dus weer een voordeel kunnen geven in een wereld waar het draait om dat het allemaal heel snel gaat. Dus dan kun je daar juist tussenuit springen.
0: Ja, en tegenbeweging. Ja, daarom vinyl natuurlijk ook. Hè?
1: Zeker, fysieke beweging. Ja.
0: Maar de grap is natuurlijk, die altijd gemaakt wordt, hè? I love the inconvenience. Hè? Waarom vinyl? Ja, omdat het zo onhandig is.
1: Ja.
0: En hoop gedoe. Overigens is dat ook wel de reden waarom ik bijvoorbeeld met house muziek eigenlijk tegenwoordig naar digitaal neig. Omdat daar komt het op precisie aan, goed mixen en goede overgangen. En wat ik wel merk is als je tegenwoordig in een club zal het nogal meevallen, maar op allerlei andere plekken waar ik dan terecht kom als DJ, dat het niet altijd even goed is nagedacht, dat er niet altijd kennis van zaken is op hoe je eigenlijk nou een goede setup doet.
1: Nee, inderdaad.
0: Dus dan heb je, het zingt rond of het slaat over of iemand loopt over de vloer en kadets, weet je wel. Ja, en als ik gewoon funksingeltjes sta te draaien, dan boeit me dat niet zoveel.
1: Nee,
0: maar als je net een 3 minuten overgang...
1: Als je house aan het draaien bent,
0: ik heb het gewoon gehad.
1: Snap
0: dus wat dat betreft denk ik dan van, nou ja, weet je, hier stap ik echt over naar digitaal.
1: Ja.
0: En inderdaad, als het oude funksingeltjes moeten zijn, of weet ik wat voor een ander mafgenre, Peruaanse cumbia, kom ik ook wel mee.
1: Oh ja.
0: Dan doe ik het gewoon lekker op vinyl.
1: Ja, maar dat is wel ook het interessante, dat contrast tussen fysieke media en digitaal. Want we zijn natuurlijk tegenwoordig gewend om alles overal te kunnen luisteren. Mm-hmm. Met 1 klik op de knop en je hebt de muziek die je wilt.
0: Ja.
1: Terwijl dat eigenlijk ook best wel een fragiele basis is als je er op die manier over nadenkt. Ja. Omdat je eigenlijk alle macht in de bedrijf zijn handen legt.
0: Want?
1: En die kan zo zeggen van, hey, luister, dit is niet meer van jou. En was het eigenlijk in principe ook nooit.
0: Nee.
1: Dus daarom is het in die zin ook logisch om fysieke media te omarmen.
0: Ja.
1: Want
0: helemaal
1: je krijgt waar je voor betaalt. Weet je wel? Spotify is het sterrenstof, het is weg.
0: Ja. Nou, waar ik net nog op aansloeg is... je hebt natuurlijk tegenwoordig Discogs. Hè? Mm-hmm. Dat is voor de mensen die er niet zo in thuis zijn. Ja. Dat is de website waar eigenlijk alle platen die bestaan... tenminste, dat is de premisse van de website is dat alle versies van alle platen die bestaan... dat die daar gecatalogiseerd staan. Ja. Zo is het begonnen. In het begin hadden ze nog in Marketplace. Ik ben nog echt van de oldschool toen je daar alleen nog maar kon aanklikken. Oh ja, deze versie van die plaat heb ik. Toen ben ik nog zelfs een tijdje moderator. Officieel ben ik nog steeds moderator, maar ik doe er al 15 jaar niks meer mee. En toen op een gegeven moment kwam die marketplace erbij. En er zit natuurlijk een heel grappig statistisch effect achter. Want als die platen voor een bepaalde hoeveelheid verkocht wordt, ja, dan wordt dat op een gegeven moment, drijft dat ook die prijs op. Je weet dan, oh ja, even op Discogs kijken, zoveel kost de plaat. En als je het dan over diggen hebt, weet je, die platen die overal 7500, 150 euro, 200, nog veel meer kosten. Ja, weet je, die kun je gewoon, als je genoeg geld hebt, kun je die gewoon kopen. Ja. Maar dat is de sport niet altijd.
1: Nee.
0: De sport is om dus een toffe plaat te vinden voor een euro in een bak.
1: Ja, inderdaad.
0: Die dan gaaf is en die je dan opzet op een dansavond en waar iedereen hard op gaat.
1: Precies.
0: En ik had het er straks ook al over, over Rad Laudi. Hè? Dus ja. Laudi, die daar ook een sport van gemaakt heeft. Die is een bekende disco-dj. Heeft tot New York. In New York is hij groot geworden op een gegeven moment. Is in Nederland ook nog steeds wel echt een goede underground, bekende underground-dj. Ik ben even mijn bedje kwijt. Moment. Waar zijn ze naartoe? Oh, hier zijn ze weer.
1: We kunnen we door.
0: En hij maakt er echt sport van op vlooienmarkten singeltjes voor een euro te zoeken. Die op feestjes, obscure feestjes te draaien. Ja, waardoor precies. Het dan een soort vibe krijgt.
1: Ja, inderdaad.
0: En vervolgens zijn ze dan 100 euro waard.
1: Ja, precies. Dus,
0: En zo voeg je dan waarde toe.
1: Ja, ik heb ook wel eens hier bij Kringloop 013 de plaat In Flight van George Benson gevonden. Gewoon de hele LP. Oh. Alleen die zat niet meer in zijn originele hoes.
0: Oh.
1: Maar gewoon in een generic witte sleeve. Maar ja, geniale plaat. Die cover van The World is a Ghetto die daarop staat. Oh, die heeft ook zo'n orchestrale intro. Dus die is ook perfect voor het begin van een set. Omdat hij daar wel een beetje zo'n funky 110 tempo.
0: Ja.
1: Dus die is lekker. De volgende plaat is niet eentje uit zo'n eurobak.
0: Nee.
1: Maar wel ook een pareltje die je,
0: niet
1: op
0: online
1: zo'n
0: gevonden
1: plek...
0: Hebt.
1: Nee. Dit vind je niet zomaar. Dit moet op je pad komen. En dat was dus in dit geval door Mario Marini van Paak. We gaan luisteren. All Night Sting.
0: Komt-ie
1: van aan. Invisible Man's Band.
0: Ja.

0: Burn the Witch van Love Spirit. En God mogen weten wie daar achter zit. Maar ik gok dat het een Duitser is.
1: Wie weet.
0: Ja, wie weet. Ja, ja, dit is dus een voorbeeld van zo'n single die je raakt, ja, dan op een vlooie markt vindt. En ja, op een feestje draait. En vervolgens kost hij €200 op Discourse. Dus, maar ook echt een geweldige plaat.
1: Ja,
0: dus,
1: leuk, leuk nummer.
0: En qua power kan hij zich echt meten met producties van tegenwoordig. Dus,
1: precies.
0: Ja. Ja, en als we dan toch in Duitsland zijn.
1: Ja, inderdaad. Want jij had het over iets minder bekende platen. Of, ja. of in ieder geval dat je niet weet wie erachter zit.
0: Ja.
1: En dat weet je hier wel, maar misschien sommige mensen ook niet helemaal. Dat is ook nog een bijzonder verhaal. Maar ja. Wij kwamen in ons gesprek uit op Boney M. En dan ook specifiek dit album, de LP Oceans of Fantasy.
0: Ik wil wel even vermelden. Mijn moeder die was daar echt enorme fan van in 1975. Dus
1: ja, ik
0: heb
1: ook. Ik in 2026. Ja. Ja.
0: Maar ik ben hier... Ik heb in de box hierop staan springen. Dus Boney M heeft voor mij een bijzondere betekenis.
1: Ja, dat is fantastisch, toch? Ja, geniaal. Ja, ik had het over de gatefold, want hij opent al één keer. En dan krijg je eigenlijk al een soort hele bijzondere... Kan ik het beter op deze
0: zien? Ja, je bent daar in beeld. Ja.
1: Ja, precies. Maar ja, dat is misschien makkelijk als je hem op deze zet. Dan,
0: doe ik.
1: Kun je het hier zien.
0: Ja, komt je aan.
1: 1, 2, 3.
0: Ja.
1: Okay.
0: Met de vlinder. Ja,
1: ja, precies, de vlinder inderdaad. Maar wat het gave is aan deze, is dat hij dan nog een keer openslaat. Waardoor je eigenlijk een soort van poster krijgt. Ja, fantastisch dit natuurlijk. Ja. En hier hebben we natuurlijk Bobby Farrell, de welbekende Arubaanse frontman.
0: Ja.
1: Oh, ik moet hem verder naar achteren.
0: Ja. Maar dan hoor ik je niet meer, ja. Nou ja, ik ga gewoon even naar de kringloop en pak hem voor €1 uit de bak. En,
1: inderdaad, hij ligt overal. Ja, kijk zelf maar.
0: Ja,
1: er staan ontzettend goede nummers hierop. Gotta Go Home, die natuurlijk later ook door Armand van Helden en zo gecoverd is. House Remix. Misschien,
0: dat wist ik dan weer niet.
1: Barbara Streisand hebben ze hem genoemd. Dus die,
0: die is dat. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja,
1: maar
0: ja,
1: dat is dus origineel van deze plaat.
0: Ik wist wel dat het Boney M was, maar niet dat nummer. Ja.
1: Bye Bye Bluebird is de plaat die ik zo meteen aan wil zetten. En Oceans of Fantasy is ook een geniaal nummer. Ja,
0: welke hit staat erop? Painter Man of zo? Nee.
1: Nee. Die was,
0: ik ben zelf meer van Night Flight to Venus.
1: Nee, er staat niet een Rasputin-achtige hit. Bahama Mama staat erop.
0: Oh ja.
1: Dat is ook wel een iets bekende nummer.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, we hadden het over weten wie achter zo'n nummer zit. En de meeste mensen die dachten eigenlijk al die tijd dat het dus de Arubaan Bobby Farrell was. Die ook frontman en dus logischerwijze zanger zou zijn.
0: Ja. Maar en prominent op de hoes ook. Hè?
1: En voor op de hoes en voor op het podium en in de spotlight. Maar dat was gewoon hun Duitse producer Farrell. Nee, niet Farrell.
0: Frank Farian.
1: Inderdaad. Ja, ja. Allebei F-namen.
0: Een slagerzanger eigenlijk in de jaren 60.
1: Een slagerzanger eigenlijk. Die de diepe stem deed in de tracks. En Bye Bye Bluebird is een iets minder bekend nummer van ze. Maar het highlight wel hoe veelzijdig disco kan zijn. En dit is, ze stonden natuurlijk on top of the disco scene. En ze hadden al het budget en productie erachter dat je maar zou kunnen. Dus dan kun je dit soort dingen proberen. En disco staat ook bekend om de klassieke invloeden. Je hebt natuurlijk heel vaak zo'n strings in disco. Ja. En hier hebben ze dus een, ik geloof dat het een dwarsfluit is. Een ander orchestraal klassiek element. Mm-hmm. Wat verrassend goed werkt op een discoplaat. Dus vond ik een fascinerende. Bye Bye Bluebird van Boney M.
0: Komt hij aan. Ja, precies.

0: Bij Bluebird van Boney M hoorde je als eerste. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga er nog even dik overheen. Ik doe I Dig You van Demis Roussos. De zanger ooit van Aphrodite Child. En allerlei andere cheesy dingetjes die hij ooit gedaan heeft. Maar deze discoplaat, die vind ik dan weer vet.
1: Ja.
0: Maar ik had het net over Vangelis, want die zit ook in het team van dit nummer. En dat zei jou niks. Maar Demis Roussos, kun je die wel plaatsen? Nee, zeg maar
1: ook niks.
0: Demis Roussos was... ooit zaten ze samen in Aphrodite Child. Dat was een beetje zo'n psychedelische jaren 60 band uit Griekenland. Vangelis die is een grote synthesizer-gigant geworden. Mm. Met een beetje bombastische synthesizer-nummers. Ook heel veel andere dingen, maar daar hebben we het een andere keer over. En Demis Roussos is eigenlijk een beetje zo'n... zo'n Brian Ferry-achtige, slikke zanger geworden. Met zo'n typische falsetto stem. Maar hij heeft dus ook een keer zo'n disco-uitstapje gemaakt. Die vind ik wel goed te smaken.
1: Ja.
0: Maar goed, als je dus de hele voorgeschiedenis van Demis Roussos kent, dan heb je ook niet die verbazing van,
1: nee.
0: Demis Roussos een vet discoplaat gemaakt.
1: Precies.
0: Ja, jij vond het gewoon, kon het gewoon op zijn eigen merites beoordelen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, wat vond je ervan?
1: Ja, leuk. Ja, okay. Ja, goede plaat, inderdaad.
0: Ja, wel, hè. Oké. Okay. Dan ben jij weer.
1: Ja, ik had For Your Love and Your Love Sweet van Chili aangevraagd.
0: En, aangevraagd?
1: Aangevraagd, ja, dat was een verzoekje van mij. En die was, in jouw boek was die weer een stap boven Corny, dat we net hebben gedaan.
0: Ja.
1: Maar ik probeer jou nu te overtuigen van om hem toch een tweede kans te geven. Omdat ik die bridge, die na zo'n refrein... don't get me wrong, die korte stukjes van dat ze even zo even rock gaan, vind ik ook aan de Corny kant. Maar wanneer mensen dronken genoeg zijn, maakt het niet meer uit in de club.
0: Ik snap wel dat die plaat effect kan hebben, dat snap ik wel. Hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Ik vind die bridge geniaal en hij duurt heel lang, dus hij kan na die bridge ook over naar de volgende.
0: Geef maar een take als hij
1: afstand. Ja, precies. I'll give the sign.
0: Ik ga het gewoon proberen. Ik laat het gewoon om afkomen. Ik had het net al even met jou over, je had ook ooit Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Was ook een gigantische hit. Oude bluesplaat, daar zetten we een discobeat onder. We trommelen er wat overheen en we rekken het uit tot een kwartier.
1: Ja.
0: Mega hit. En ik kan niet anders altijd als ik dit nummer hoor, denk van, als ik dit hoor... Sorry, ik kom niet uit mijn woorden. Als ik dit nummer hoor, kan ik nooit anders denken dan van, daar wil iemand mee cashen op het succes van Santa Esmeralda. Maar ik ga hem nu helemaal onbevooroordeeld proberen te beluisteren. En misschien word ik wel fan. Chili met For Your Love.

0: Dr. Beezer. Soul Frankenstein.
1: Van Captain Dex, ja. En totaal maffe plaat. Op de grens van funk, disco en totale waanzin.
2: Ja, de beat is disco, maar alles eromheen is funk. En de vocals zijn waanzinnig.
1: Dat verhaal hierachter. Dit zijn een Franse en een Amerikaanse studiummuzikant die allerlei projecten deden.
2: Klinkt als het begin van een goede mop.
1: Bijna wel, hè? Ja, precies. In Frankrijk ook verantwoordelijk voor, ik denk hun meest bekende project is de Lafayette Afro Rock Band. Heel veel in hip-hop gesampled. Echt een beetje symfonische soul, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: En dit nummer van Captain Dex was ook een hitje van ze. Tenminste, het idee was dat. Maar die is uitgebracht op een Japanse disco-verzamelaar. Waarmee ze dus eigenlijk een soort van idee wilden creëren van zo klinkt disco of zo. Maar dan wel met een beetje maffigheid waar die Japanners van houden.
2: Ja.
1: Gemaakt door twee Fransen. Ja, die kun je zich echt niet bedenken. En hij staat op die, je kunt hem net niet zien op de televisie, maar op die Cosmic Discotheque.
2: Oh, ja.
1: Dat is zo'n verzameling met allemaal van die rariteiten waarvan je kan afvragen, is het disco?
2: Is het een beetje net als die Star Wars plaat?
1: Je hebt er meer van die een illegale verzamelaars zijn, van die bootlegs. Oh, ja. Ja, dat je denkt, what were they thinking toen ze dit maken.
2: Ja, inderdaad.
1: Lekker uit de bocht vliegend synthesizers, je doet het bij mij altijd goed.
2: Ja, nou, over synthesizers gesproken.
1: De volgende
2: plaat is eigenlijk ook weer een soort stretch van disco. Net gingen we meer richting de funk. Nu gaat het dan iets meer richting de synth wave. Toch wel die synth pop. Verder iets dieper de jaren 80 in uiteindelijk. Maar toch denk ik aan de term disco niet alleen als genre, maar ook als een plek en een happening natuurlijk. Ja. Gewoon de disco.
1: Ja.
2: En daar zal deze ook zijn grijs gedraaid.
1: Misschien dat we wel nog even kort iets kunnen vertellen over hoe het disco verging door de jaren heen.
2: Ja.
1: Want we hadden het er straks al een klein beetje over 1979, als het jaar waarin disco echt op zijn piek was.
2: Piek, ja.
1: Kijk, ondanks dat het dus uit alle hoeken bij elkaar geraapt is en dat iedereen op die bandwagon meesprong, was het natuurlijk ook een beetje een emancipatoire verhaal. Want zwarte muzikanten die sprongen op die bandwagon en gaven het mee voor. Maar het kwam natuurlijk ook uit de soort en de funk voort. Het was natuurlijk ook onder in de LGBTQI, dat heette toen nog niet zo, maar de queer community toen was het ook hot. En in 1979 kreeg je ook de Disco Demolition bijeenkomsten, want er was echt zo'n tegengenre van de Disco Sucks. En van die stickers werden overal geplakt en zo.
2: Ja.
1: En het was natuurlijk ook wel een beetje tegen de hype, maar het was ook een beetje anti-emancipatoire. Het was ook wel een beetje een tegenbeweging tegen die emancipatoire beweging van zwarte en queer gemeenschap.
2: Okay,
1: Dan zie je dus eigenlijk dat disco weer een beetje underground gaat.
2: Ja.
1: Echt in de gayclubs. Ze trekken zich terug. Hè. Ook die scene waar Larry Levine en zo komen. Dat was dus super gay. En dus is het ook niet zo gek dat het dan op een gegeven moment overslaat naar Engeland. En dat er ook een eigen scene ontstaat. Ook underground. En dat daar bijvoorbeeld Monsky Beat uit voortkomt.
2: Ja, inderdaad.
1: Het is natuurlijk, als je het zo op het eerste gezicht hoort, is het niet meteen disco. Maar het is wel super, super geïnspireerd.
2: Ja, alles
1: disco.
2: Komt eruit voort. Ja. En dan dat met synthesizers nagedaan. En ook maar niet over de vocals te beginnen.
1: Ik weet, de Communards ken je dan ook, denk ik wel, hè?
2: Ja, zeker.
1: Precies, want die hadden natuurlijk ook een grote hit met Don't Leave Me This Way. Daar is het helemaal duidelijk.
2: Ja,
1: maar goed, Small Town Boy, daar had je ook nog een verhaal bij.
2: Daar had ik een klein verhaal bij. Dat is eigenlijk meer een soort anekdote. Want mijn moeder die had vroeger een auto die zij de racecap noemde.
1: Ja?
2: Dat was een Volkswagen Polo uit mijn hoofd. En het leuke aan die auto was dat er een cd in vast zat. Namelijk The Age of Consent van Bronski Beat. Die ook op een of andere manier niet op de A-track begon, maar altijd op Small Town Boy startte. Dus het was echt de soundtrack van vertrekken. Vertrek-soundtrack.
1: Ja.
2: Dus die auto ging aan, sleutels aan. En het eerste wat je hoort is die iconische toen, toen, toen, toen.
1: Ja, horen. Ja.
2: Dus als je thuis zit te luisteren, doe even met ons mee. Doe je ogen dicht. Stel je voor, je zit op de passagiersstoel van de auto van je moeder. Je hoort de sleutels in het contact gaan. En hij gaat over.

0: Ik weet niet of het echt disco is, maar...
1: Ik heb genoten.
0: Het was in ieder geval een poging.
1: Een Sovjet-plaatje. Ja, precies. Leek het op, ja.
0: Ja, ja, het was inderdaad Sovjet. Ja, Angelina Petrosova met Tantsuyu Chichi Ostrov. Ja. En dat betekent het dansende eiland.
1: Oké, okay, ja. Vet. Ja, ja, het is een beetje Sovjet-Italo.
0: Ja, juist. Ja, ja, ja, ja. Ja, dus daarom dacht ik, nou, vanuit Wonsgebied kan ik dat nog wel
1: ja,
0: maken.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja.
0: En het is grappig, want het liedje gaat over Jamaica. Ja. Reggae, zingt ze eigenlijk. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Lekker het eiland dansen. Dus ik heb eens opgezocht van hoe komt nou een Rus op het idee om een liedje over Jamaica te maken. Ja. Want die band die zag ik niet helemaal.
1: Nee.
0: Maar blijkbaar was er toch wel binnen Rusland een soort van bekendheid over eilanden als Jamaica. Al is het maar via Cuba.
1: Ja.
0: Maar juist omdat ze er ook heel erg onbekend mee waren, had het zo'n soort van mythische status van zon, zee en strand.
1: Okay.
0: Wat natuurlijk voor Russen eigenlijk helemaal niet bereikbaar was.
1: Nee.
0: Maar daardoor vond ze het wel weer leuk om daarover te zingen in liedjes.
1: Ah, ja. Een soort escapisme in de
0: escapisme, absoluut. Ja, okay. Ja, ja, ja, ja.
1: Gaaf.
0: Ja, nou goed. Vandaar. We gaan niet Funkin' for Jamaica draaien van Tom Brown.
1: Nee.
0: Dat is de plaat.
1: Dat
0: ja,
1: is de iets bekendere.
0: Ik van hem ken. Ja. Maar jij komt met iets anders.
1: Heb ik laatst trouwens ook bij Diggers gevonden, die plaat.
0: Ja, die moet je ook hebben.
1: Ja, ik heb een oranje singeltje daarvan.
0: Okay.
1: Een doorzichtig oranje plaatje inderdaad.
0: Dat is meestal niet zo heel goed voor de geluidskwaliteit.
1: Nee? Maar, nee, ja, dat is met picture discs. Ja. Is dat vaker een probleem. Ik heb, ja. Deze klinkt echt uitstekend. Okay. Maar, ja. Maar Fungi Mama was de eerste plaat die ik van Tom Brown had gehoord. Vind ik een geniale plaat. Hij heeft echt superveel energie, ook voor op de dansvloer. En wat mij vooral verbaast is hoeveel sub-bas er in zo'n singeltje past.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ik ben natuurlijk van de generatie van Bluetooth en wifi en streaming. Ja. En dan kun je van alles maken en productie kun je alles doen.
0: Ja.
1: Maar in die tijd, ja, ik vind het fascinerend dat in die tijd op zo'n dun stuk kunststof, dat ze daar zo'n asociale baslijn in hebben weten te proppen. Dus
0: ik weet niet of het via de radio dan echt in de huiskamers uitkomt.
1: Nee.
0: Maar, we gaan het proberen.
1: Dan mag je na de uitzending Fungi Mama van Tom Brown nog even het liefst zoeken in de kringloop en dan op vinyl draaien. Maar anders moet je langskomen bij een van mijn shows, dan hoor je hem ook.
0: Ja.
1: Fungi
0: Want
1: Mama.
0: Wanneer heb je weer een show?
1: Ik heb de 25e van 8 tot 2 uur tijdens Tilburg Kermis een show bij Club Ruis. Dus dat is in de steeg waar eerst de Catchback en de Gin Fizz in het centrum van Tilburg.
0: 6 uur lang. Een marathon.
1: Ja. Een marathon. Ja, maar dat zijn meestal die gigs. Hoor. Het is vinyl draaien om een of andere reden. Dan maak je lange uren.
0: Zeker.
1: Ja, ik vind het eigenlijk heel leuk. En het gaat zo snel, want er zit zoveel energie in. En,
0: je kunt lekker opbouwen.
1: Goede sfeer. Ja, perfect. Ja.
0: Goed je piek aanvoelen. Ja, inderdaad. Ik snap je wel.
1: En wanneer het dan eenmaal aan is, dan kun je een plaat als deze draaien.
0: Ja. Komt ie aan. Van Tom Brown. Wakker worden.

0: Palace Palace van Who is Who. En nou, who is who, kun je je afvragen. Nou, dat zal ik je vertellen. Dat is Daniel Bangalter, de vader van Thomas Bangalter. En voor wie een beetje ingevoerd is in de elektronische muziek of de popmuziek van tegenwoordig, die weet dat dat de helft van Daft Punk is. En ja, die Thomas Bangalter is dus ja, een beetje in spreekwoordelijke ketel met disco gevallen bij zijn geboorte. En heeft de legacy van zijn vader voortgezet en onder nog groter publiek bekendgemaakt.
1: Precies, als Obelix in de kom.
0: Juist, ja, die bedoel ik. Ja.
1: Inderdaad.
0: Hey, we naderen het einde van deze uitzending. We kunnen nog net één plaatje draaien.
1: Ja,
0: dus ik
1: doen.
0: Geef jou graag het laatste woord.
1: Dan gaan we nu nog even luisteren naar Disco Mix van Danny Boy. Het is een pareltje uit de jaren 80, 83 uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: Het is, ik heb hem hier ook liggen.
0: Ja.
1: Het is onlangs opnieuw uitgebracht met de Record Store Day. Dat is een dag waar ze platenzaken in het daglicht zetten. en het origineel, als je die wil, op 7-inch of 12, is laten we zeggen €300 om erbij. En deze heb ik voor €25 kunnen kopen. Dus dat was een iets economisch verantwoordelijke keuze.
0: Nou, dus Record Store Day is ook geldklopperij over het algemeen.
1: Zeker,
0: maar in dit geval is het
1: in dit geval heeft het mij wel iets van positiviteit gebracht. En het is door Joloin Greveld gezongen. En dus onder zijn alias Danny Boy.
0: Ja.
1: Disco Mix. Een pareltje.
0: Uit de Nederlandse discogeschiedenis.
1: Uit de Nederlandse discogeschiedenis.
0: En we hebben zoveel landen voorbij horen komen, maar Nederland nog niet. Dus,
1: bij deze. Precies. Nederlandse.
0: Conor, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Ja, graag gedaan. En we hebben lang niet alles kunnen draaien wat we hadden willen draaien. Dus de komende 2 weken kun je op vrijdagavond ook nog naar disco luisteren voordat we de vakantiestop in gaan. En dan hoor je waar we niet aan toe zijn gekomen. Dus luister vooral. En eind augustus, dan hoor je me weer live op de radio. En dan zie ik wel weer wat ik ga doen met de nieuwe gast.
1: Zegt het voor het.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren en fijne avond. En we gaan zo wel zien hoe het met Spanje en België is. Maar eerst Danny Boy.

time.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.